0: takupenda nzogu kunda haha no korero kwa kirundi munwani kumurongo alo alo alo alo
1: alo
0: oya handu hagazara mashitani vuga cyane